0: Zo. Ja, ik was al binnen. Ik was al een poosje binnen, maar alles... het zijn ook allemaal apparaten, hè? Dus je komt binnen in de studio en je denkt... Hey, hier gaat iets niet goed. Technisch, je komt binnen normaal gesproken en je ziet... alles loopt, dat loopt, dat loopt, dat loopt. En er liep verdomde weinig. Er was wel muziek, maar niet zoals het bedoeld was. En inmiddels is het hoog tijd voor de Kingstart. Sterker nog, die is al een... die had al een poosje geleden moeten beginnen. Maar... even kijken, volgens mij is hij nu helemaal ready to go. Ja hoor, 6:30. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
0: En Soundgarden.

0: Wat was dat weer? It's like 10,000 knives, spoons, all you need is a knife. Nou, daar zal Spoonman nooit last van hebben gehad, want die wil alleen maar spoons. De man heet echt een Spoonman, niet waar? Soundgarden, hoor u bij Kink. Zometeen nieuws van 6:30, gevolgd door onder andere The Black Keys, Royal Blood en David Bowie.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: 2,79. Lidl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. Volgens de toezichthouder is de cultuur er onveilig en de werkdruk te hoog, meldde het AD in één vandaag. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland zijn vannacht een paar vakantiehuisjes afgebrand, melden regionale media. Het is niet duidelijk of daar mensen binnen waren. Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. En het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. En dan het weer van Weer Online. In het noorden, oosten en midden is nog bewolkt, maar de zon breekt uiteindelijk overal door. Het wordt vanmiddag 21 tot 29 graden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden.

0: Dus, nou, bedankt wel voor alle lieve berichtjes van mensen die zich afvroegen. Gaat het allemaal wel goed?
1: Mocht je net inschakelen, het begin van de uitzending was ergens en ergens. Alle apparatuur kwam er ook uit hier, maar we zijn er weer. Maar er waren wel berichten van mensen die zeiden, hey, waar is Michiel? Michiel, gaat het toch? Hallo? Hallo? Iemand? Is daar iemand? Ja, daar was ik dan. God, helemaal van de leg. Ik ben ook wel een autist, hoor, wat dat betreft. Maar ik doe nu dit programma sinds het begin van Kink. Dus sinds februari 2019 maak ik elke ochtend radio. Dat was in het begin van 7 tot 10. Toen was het post van 6 tot 10, nu weer een post van 6 tot 9. Maar wel elke ochtend word ik hier wakker. Dit is mijn hele ritueel. En als alles niet volgens een vast termijn verloopt, dan heb ik een ontzettende error in mijn hoofd. Die onderga ik nu. Je bent nu getuige van de error in mijn hoofd. En ik weet niet of, behalve dat ik het over heb, of merkbaar is, maar alles was even gek en anders. Oké. Even mezelf verpakken. Wat doe ik er? Oh ja, dan vertel ik wel eens wat van weer het wordt. Nou, vandaag begint de dag in het noorden, oosten en deels in het midden van het land met lage bewolking. Dus in het noorden, oosten en midden is er nog bewolking. Op andere plekken schijnt de zon al volop en de rest van Nederland krijgt aan de loop van de dag die zon ook te zien, hoor. Middagtemperatuur die varieert van 22 graden in het uiderste noorden tot mogelijk 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was net ook het horend aan ANP-bulletin dat het zo in elkaar ligt. Daarop stuurde Helene 21 tot 29 graden. Dat zijn gewoon totaal verschillende outfits. Als je van noord naar zuid rijdt, daar kun je niet op kleden. Nou, blijf vandaag op één plek. Dat is gewoon, dat is mijn tip. Blijf waar je bent. En zet de radio erbij aan. Want zometeen gaat de Kink album top 1000 verder. Ook al is er nog Kaiser Chiefs, Four Non Blondes en Royal Blood. Dit is Little Monster bij Kink.

ook tijdens een album top 1000 ook bij liedjes die ik er niet in de lijst draai aan het denken van, weet ik ook van welk album het komt. En, nou, dit weet ik zeker. Employment. Dat is van mijn favoriete albums van 2005. Zeker weten. Ja, want de albumlijst gaat bijna weer door. We zijn gebleven midden in nummer 736. Een iconisch album van AC/DC. Waarom het zo iconisch is, vertel ik je zo meteen wel. Maar voordat de lijst verder gaat, hoor je eerst zometeen nog uit Nederland The Scene met Blauw. En als we toch in de kleurenpres zijn, zometeen blauw, nu wit. Jack White, nieuwe single, Dollar Bill.

0: Het nieuws van 7 uur komt eraan en dan is het tijd om door te gaan met dag 4 van de Kink Album Top 1000. Gisteravond sloten we hem voorlopig af midden in nummer 736. Een album dat de band zou redden. AC/DC's Let There Be Rock, hoor je zo meteen nog één track van. Kink.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: 7 uur. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor noordeloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
0: Dag 4 van de Kink Album Top 1000. Gebleven in een album dat uitkwam in 1977. De voorganger, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, deed het niet zo best. Zelfs zo niet best dat de band tijdens het toeren ervan een telefoontje kreeg van het label. Ja, sorry, maar als dit zo doorgaat, dan is het einde oefening, jongens. Dan is het klaar met ons contract. Dat gaf ze zoveel woede en rage dat ze een album opnamen vol met gitaarriffs waarvan ze dachten, hier, eat this. En dat werd Let There Be Rock uit 1977. De Australische cover, die moet je niet hebben. Maar de internationale cover waarop je de band ziet spelen tijdens een optreden is ook de eerste met het nu iconische logo van de band. AC/DC. Zij staan in de Kink Album Top 1000 met het album Let There Be Rock op nummer 736.
11: Michiel Veenstra. Kink.
14: Nummer 736.

0: Kinkavond.
1: De Kinkavond top 1000, dag 4. Goedemorgen. 10 over 7, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
1: Het aftellen van de 1000 beste albums ooit gemaakt, zoals door jou zelf samengesteld, in de inmiddels al 6e, 7e editie van de Kinkavond top 1000. God, how time flies. Zometeen hoor je albums van andere Manic Street Preachers, Wings en ook Dandy Warhols. Maar eerst aangekomen bij nummer 735. Een album met verschillende invloeden en hulp van buitenaf. Zo is Daniel Haim van de band Haim te horen als achtergrondzangeres en ook in duet op twee nummers van het album. Filminvloeden. Het werk van Hans Zimmer is gesampled in de openingstrack. En het nummer My Mistake is mede gecomponeerd door Ludwig Göransson, die je misschien kent van de muziek van de Dune-films. En frontman Ezra Koenig liet zich door opvallende bronnen inspireren die te maken hebben met ecologie. Hij zag bijvoorbeeld een prachtige poster voor een Japanse animatiefilm over een grote robot die is overgenomen door wildgroei. Dat nam hij mee als inspiratie bij het schrijven van de nummers. Maar ook, die hebben we nog eens gespeeld vroeger, Echo the Dolphin was op de Sega Mega Drive, waarbij je een dolfijntje bestuurde die de oceaan moest beschermen. Hoe het terugkomt in het album weet ik niet, maar hij heeft wel gezegd dat waren inspiratiebronnen voor Father of the Bride, het album van Vampire Weekend uit 2019, dat op 628 staat. Daarvoor hoor je zo meteen This Life naar Harmony Hall. We took

0: Father of the Bride, 735.
1: Kink, album, top 1000.
0: Vampire Weekend, daarvan hoorde je Harmony Hall en This Life. Dan, het jaar 2000. Grunge was dood. Muziek leek alleen maar te gaan over girlbands, boybands of leden die daarvan solo waren gegaan. Look at you, Justin Timberlake. De Dandy Warhols, die hun derde album moesten opnemen, dachten, wat gaan wij dan doen? Weet je wat, we gaan vol voor de classic rock sound. See if I care. Opnames werden gedaan in een oude gay sauna. Vooral de drums, die klonken zo lekker hol daar. Die gingen heel goed. En zat de wereld dan te wachten op die classic rock sound? Nou, in eerste instantie niet. Het album 13 Tales from Urban Bohemia deed het niet zo heel goed. Totdat Vodafone dit nummer op een mooie dag besloot in een commercial te stoppen. Nou, in meerdere commercials. En toen dacht iedereen, nou, wacht even. Dat is leuk. En toen ging het succes voor het album langzaam de goede kant op. 13 Tales from Bohemia. Dandy Warhols, 734.

0: Brugje van René gekregen. Dank Michiel, lang niet gehoord. Godless is echt prachtig. En een echt kinknummer stuurt Sjaak door jullie ontdekt. Van 13 Tales from Urban Bohemia. The Dandy Warhol.
1: Kink Album Top 1000.
0: Op 734 in de Kink Album Top 1000. Loek vraagt zich af, zijn het in totaal 1000 nummers? Nee, 1000 albums waarvan we 2 nummers per album draaien. En de top 10 zelfs 3. En als de lijst eigenlijk is afgelopen, dat is op vrijdag 17 juli, de dag erna, zaterdag de 18e, draaien we nog een keer de top 100, maar daarom ook weer telkens een ander nummer zoals je nog niet eerder hebt gehoord. Snap je nog? Dus dat zijn, allemaal verschillende nummers, maar wel 1000 albums. Eigenlijk bijzonder dat je het album dat je zo meteen op 733 hoort er überhaupt ooit is gekomen. Paul McCartney wilde met zijn band Wings een plaat opnemen op een exotische plek en koos daarvoor Lagos in Nigeria. Maar vlak voor vertrek stapte de drummer en gitarist uit de band. Ja, nou ja, dat waren er nog maar 3. Hij, Linda en gitarist Danny Lane namen het album zelf op. Paul McCartney deed ook zelf de drums, bas en het grootste deel van de gitaarpartijen. Helaas bleek de plek in de studio erbarmelijk slecht te zijn en werden Paul en Linda tijdens hun verblijf onder bedreiging van een mes beroofd, waarbij ze een tas met songteksten en demo's kwijtraakten. En toch kwam er een album uit dat nu een klassieker genoemd mag worden. Je hoort het zo meteen op nummer 733, Band on the Run van Wings.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De prijsfavorieten van Albert

0: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: sparen.
1: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed, voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Half acht. Kink. AMP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen. En Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. En dan het weer van Weer Online. In het noorden, oosten en midden is nog bewolkt, maar de zon breekt uiteindelijk overal door. Het wordt vanmiddag 21 tot 29 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16, Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. King.

0: Kink, album top 1000.
1: Band on the Run van The Wings is nu aan de beurt. Zou je zo meteen Jet van eerste titeltrack. Kink.
2: Nummer 733.

Kink album Top 1000. Daarvan hoorde je nu Jet, daarvoor de titeltrack Band on the Run zelf. Patrick Zuurt, ik ken het niet, maar ik moet gelijk denken aan Rob de Nijs met Het werd zomer. Het jengeltje aan het begin is exact hetzelfde. Ja, Erwin stuurde trouwens ook. Het klinkt als Het werd zomer. Even nog één keer het begin dan. Even horen hoe dat dan gaat. Ja, oké. En dan, dit is Het werd zomer. Ja! Snap ik wel. Ik heb het wel even opgezocht voor de zekerheid. Het werd zomer, komt het 77 en dit album komt het 73. Dus Rob zou het kunnen hebben geleend. Heeft hij vaker gedaan. Moet je maar eens, probeer eventjes... sorry. Met risico voor je eigen gezondheid. Probeer eventjes bange hart in je hoofd te halen. Er is geen bange hart dan dat van mij. Dat kun je 1-op-1 op St. Elmo's Fire leggen. I can see a new horizon underneath the blazing sky. I'm where the eagles flying higher and higher. Maar dan dus St. Elmo's Fire. Bange hart kan daar 1-op-1 op. Maar dat is waarschijnlijk ook puur toeval. De Kink album Top 1000. Zometeen de Rolling Stones. Legendarisch album van de Stones. Maar eerst 732. Vernoemd naar een uitspraak van een Britse komiek. Waarbij hij eigenlijk zegt, ja, de enige manier waarop ik mijn innerlijke demonen kan bestrijden is door heel veel te drinken. En daar gebruikte hij de term voor Send Away the Tigers. Het werd de titel van het 8e studioalbum van Manic Street Preachers. Ja!

0: Street Preachers. Dankjewel Wouter voor de tip. 18 juli spelen Manic Street Preachers in Herk in België. Dat is ongeveer een uurtje rijden vanaf Eindhoven.
1: King Album Top 1000.
0: Dat is een tempting idee, Wouter. Dankjewel. 18 juli dus in Herk in La Belgique. Het ging niet goed met Brian Jones. Dat was wel duidelijk. Het album dat je nu te horen krijgt op nummer 731... was het laatste dat hij bij leven nog aan meespeelde. Alhoewel het wel moeizaam ging, hoor. Hij kwam heel vaak gewoon niet opdagen bij opnamesessies. Of dan had hij ineens wel... dan had hij een sitar gekocht. Oh, die moet ik gaan... Ging hij gewoon kijken. Wanneer zijn de Stones in de studio? Ging hij naartoe met de sitar. Iedereen van... ja, maar we gaan hem beginnen met een sitar opnemen. Zet hem maar ergens in een hokje neer, zeiden Keith en Mick dan tegen de opnameleiders. En... laat maar gaan. Toch deed hij op best wat albums tracks van het album uiteindelijk wel mee. Ook de twee tracks die je gaat horen van Beggar's Banquet. Want daar heb ik het namelijk over. Zodat u bijvoorbeeld de achtergrondvocalen op het nummer dat je nu als eerste gaat horen. Nog even over de cover van het album. De reden van

maanden later uitkwam dan eigenlijk gepland. Misschien ken je wel de Hoes, een toilet met allemaal teksten op de muur. Dat wilde de platenmaatschappij gewoon niet als cover hebben. Vonden ze te smerig. Heel godverdamme, een openbaar toilet. Dus werd het, misschien is het ook wel die hand die daar heel erg tegen de muur van het toilet zijn afgedrukt. Alsof je weet hoe iemand daar bij het toilet heeft gestaan. Misschien was dat een beetje het ding. Maar goed, de Stones wilden die cover wel. Het heeft maanden extra geduurd voordat het uiteindelijk uitkwam in december 1968. In eerste instantie met een wit uitnodigingskaartje. Rolling Stones Beggars Banquet, RSVP. Later werd het album alsnog uitgegeven met de smerige toilet als coverfoto. In de Kink Album Top 1000 staat Beggars Banquet, het laatste album bij leven met Brian Jones op 731. En daar hoor je tot het nieuws van 8 uur Sympathy for the Devil van.

0: top 1000 is voor de Rolling Stones met Beggar's Banquet. Het laatste album waar Brian Jones aan meedeed voor hij uiteindelijk zou verzuipen in zijn eigen zwembad. Ik ben nu echt mijn eigen vader. Mijn vader is een kind van de jaren 60. En altijd als de Stones of de Beatles op tv kwamen, vooral de Stones, dan zat hij zo te kijken. De Stones met Brian Jones. We zoepen in zijn eigen zwembad. Schrijf onder de drugs. Ik kon het hele riedeltje gewoon op een gegeven moment gaan opdreunen. En nu doe ik het zelf op de radio. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Oké, in dit nummer deed hij de backing vocals nog. En het nummer dat je zo meteen na het nieuws van 8 uur hoort. Het tweede nummer dat ik voor je draai van Beggar's Banquet. Daarop is Brian Jones ook te horen. Speelt hij de sitar. Street Fighting Man van de Stones hoor je zo. Net als albums van Depeche Mode. En ook Eagles of Death Metal.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hek bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over. Kink.

0: De Rolling Stones en de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Want daar luister je naar. Goedemorgen. Het is 8 minuten over 8. Goed, dubbele tijdsmelding. Mijn naam is Michiel.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
0: En in de lijst met de 1000 beste albums ooit gemaakt hoor je zometeen onder andere Depeche Mode, Liam Gallagher en John Squire en ook Youngblood. Maar eerst is het tijd voor The Eagles of Death Metal. Death by Metal, om precies te zijn, staat in de Kink Album Top 1000 op 730. Daarvan hoor je zo meteen Don't Speak, I Came to Make a Bang. En als eerste, lekker lachen. I Want You So Hard, Boy.

eerste vraag die ze stelden, waar is de keuken? Dan gingen ze kijken, kunnen we nog iets uit de bestekladers halen en tegen de muur aan gooien om dat te gebruiken in de albumopnames. Deden ze ook bij de opnames van dit album. Dat kwam in 1984. Opgenomen in Berlijn, waar ze ook heel veel seksclubs bezochten. Niet per se voor de ontlading, maar omdat de vibe en muziek anno 84 daar heel erg goed paste bij wat zij wilden vertellen bij dit album. Aha, die probeer ik thuis ook eens een keer. Even kijken of daar... Nee, maar dat is echt... Hier hoort mijn werk echt stukken beter van. Ja, het leverde wel bijvoorbeeld ook Master and Servant op, die op het album staat. Some Great Reward, die je zo meteen hoort. Maar ja,

Road. Some Great Reward uit 1984 op nummer 729 in de Kink Album Top 1000. Voordat er eindelijk een Oasis-reunie werd aangekondigd, dacht Liam Gallagher, ik kan het toch ook nog zelf één keer proberen. En dat deed hij helemaal niet verkeerd met Manchester Royalty John Squire, die je misschien kent van Stone Roses. Nam hij een prachtig album op. Eerlijk is eerlijk, Liam Gallagher en John Squire 2024 staat op 728. Daar was meteen Mars Liverpool na Just Another Rainbow.

0: Ja, zou ik bijna vergeten deze, joh. Liam Gallagher en John Squire. Goed album. Echt een beetje die oude Oasis-vibe. Maar het raakte al snel aan de vergetenheid toen de echte gevaren kwamen dat Oasis weer samen zou komen. Hij heeft nog geen nieuwe muziek opgeleverd, maar wel fantastische concerten. John Squire en Liam Gallagher in de Kink Album Top 1000 met hun gelijknamige album. Op nummer 728. Zometeen nog meer gigantisch fijne gitaarmuziek uit Groot-Brittannië in de vorm van Youngblood. En we duiken af naar België, want Hoover Funny komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gaat.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. Twee stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
11: 8:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brandinzet strandhuisjes bij Velzen Noord zijn volgens regionale media twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon liep brandwonden op, de ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. En er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hack bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen. En dan het weer van Weer Online. In het noorden, oosten en midden is nog bewolkt, maar de zon breekt uiteindelijk overal door. Het wordt vanmiddag 21 tot 29 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen duurt er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Van de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Debrechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.
11: King, dit is het station van U2. Album Top 1000.
14: Met op 727 The Magnificent Tree van Hooverphonic.
11: Kink.
15: Nummer 727.

Uit België, hoe verval ik? De zangeres op dit album was destijds, hebben het meerdere gehad. De vrouw die je ook zou kunnen kennen van De Prinses op de Ert in de Efteling. En Zoute Landen met Bluff, zingt ze ook op mee. Geike Arnaert. En Hoovervonic in de Kink album top 1000 op nummer 727. Dan 726. Ik kreeg een berichtje van Lot. Die staat op het schoolplein te duimen dat ze dit nog kan horen.

Nu ik deze album Top 1000 aan het presenteren ben, check ik heel veel informatie over albums en zo. En valt hem op dat zeker in vroeger tijden albums veel sneller werden uitgebracht. Er zat ook vaak soms maar een enkele weken tussen opname en uitbrengen. En ook bands kwamen sneller met albums. In 1967 kwamen de Doors met hun debuutalbum. En een paar maanden later al met het tweede album. In hetzelfde jaar, bam! Strange Days heb ik het dan over. En die staat in de Kink Album Top 1000 op 725.

59 jaar oud. Het tweede album van The Doors. Daarvan hoor je de titeltrack Strange Days in de Kink Album 1000 op 725. Iets jonger. Er zitten 30 jaar tussen, dus we gaan in tussensprongen van 30 jaar nu. Het tweede album van Anouk, Urban Solitude op 724. Daarvan hoor je nu The Dark in de Kink.

0: net als muziek van The Cooks, Billy Talent en ook Volbeat komt eraan.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer driekwart van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er 1.5 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1.5 uur extra reistijd.
5: King.

0: Duizend.
1: Het album Urban Solitude van Anouk staat op nummer 724. Want je luistert daar natuurlijk nog steeds naar. Michiel is vanmorgen alweer begonnen met de lijst. Jij luistert naar de Kink album Top 1000. De 1000 allerbeste albums door jou gekozen. En wij draaien daar twee tracks van per album. Anouk's Urban Solitude. Anouk liet van de week weten dat ze wel weer een plaat aan het maken is. Maar dat ze voor de toekomst erover nadenkt om het een beetje anders aan te pakken. Dat ze, laat maar zeggen, per plaat een financiering wil gaan organiseren. Gewoon door jou, jij degene die die plaat gaat kopen. Omdat het geld verdienen met een plaat tegenwoordig buitengewoon ingewikkeld is geworden. En ze ook niet zo heel veel speelt, is het buitengewoon ingewikkeld om daar nog financiën voor te vinden. Dus kan je nagaan, zelfs zo'n artiest als Anouk moet naar andere manieren op zoek om nog een beetje geld te kunnen verdienen met het maken van muziek. Je hoorde Urban Solitude op 724, dan is het nu tijd voor een huurlijke plaat. Rocket to Russia heet hij. Hij staat op nummer 723, is van de Ramones. Daarvan hoor je zo meteen Teenage Lobotomy, maar eerst China is een punk rocker.

Het album Konk staat op nummer 722. Mr. Maker and Always Where I Need To Be hoorde je daar van die plaats. 722 is dus daarvoor nog de Ramones en Rocket to Russia, waarvan Bernhard zegt altijd, eeuwig, overal de Ramones. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dankjewel Bernhard voor deze krachtige statement. Billy Talent, ja. Die draai ik eigenlijk altijd het liefst in de herfst. Waarom? Omdat op het album Billy Talent 2, wat op 721 staat, Fallen Leaf staat. Wat natuurlijk een allergrootste hit is. Goed, Billy Talent is op nummer 721.

0: Zometeen hier tijdens de Kink Album Top 1000. Onder andere Volbeat en In Excess.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: City Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: Kink. Dit is het station van Cranberries. Kink, album top 1000.
7: Met zondering Talking Heads, Volbeat, maar eerst in excess.
8: Kink. Nummer 720.

0: Listen Like Thieves heet het album van INXS, waarvan je What You Need en Listen Like Thieves hoorde.
1: King Album Top 1000.
0: Deze plaat is niet zo heel erg bekend. Tenminste, niet de bekendste plaat van INXS. Staat toch op 720 in de King Album Top 1000. Want daar luister je naar. We zitten inmiddels op de donderdag. Tot volgende week vrijdag krijg je van ons dus de 1000 allerbeste albums. En daar draaien we dan 2 tracks van. Als jij denkt, nou, ik wil er wel invloed op uitoefenen, dan ga even naar king.nl. Kun je laten weten welke tweede track je graag van die plaat zou willen horen. Vinden wij altijd leuk als je dat doet. Dan is het nu tijd voor een band die inmiddels al een hele behoorlijke tijd bestaat. Maar toen ze net begonnen, was het voor heel veel mensen een soort van, ja, wat is dit nou eigenlijk? Wat is dit nou eigenlijk voor band? Is het een combinatie tussen Metallica en iets country-achtigs? Een soort Johnny Cash on steroids? Inmiddels hebben ze bewezen dat ze gewoon een heel eigen genre zijn. Ze komen uit Denemarken, heet een Volbeat. En het album Outlaw Gentlemen and Shady Ladies staat op nummer 719. Dit is Volbeat.

0: 2000.
1: Heerlijk. Afgelopen weekend nog op Down the Rabbit Hole te zien Talking Heads. Nou, dat is nou eigenlijk David Byrne, maar Talking Heads bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit David Byrne. Het creatieve frontman en bedenker van al het moois wat ze hebben gemaakt. Little Creatures heet de plaat waarvan je And She Was en Road to Nowhere hoorde op 718. Dit is Sublime. Dit is Sublime. Niet al te enthousiast, Erik. Dit is Sublime met het album Sublime. Ik moet het gewoon twee keer zeggen. Het album Sublime van Sublime op 717. Ja, draai nou maar.

0: Zometeen verder met de Kink Album Top 1000 met onder andere Crowded House, Kings of Leon en Within Temptation.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van €8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000, Erik Kortom.
0: Met zometeen Kings of Leon, Crowded House, maar eerst Within Temptation.
11: Kink.
13: Nummer 716.

Silent Force heet de plaat van Within Temptation. Daarvan hoorde je natuurlijk Stand My Ground en Angels. Twee absolute grote hits voor deze band. Die wereldwijd overal fans heeft. Hè? Het maakt niet uit waar je komt, op welk werelddeel. Overal zijn er fans van Within Temptation te vinden. Waarom? Omdat zij binnen het genre... Ik noem het wel eens gekscherend, dat bedoel ik niet zo lullig. Sprookjesrock. Binnen dat genre gewoon echt een hele belangrijke, grote band is uit Nederland. En een groot exportproduct dus. Within Temptation op nummer 716. Dan snel door naar 715. Hier wordt Michiel Veenstra blij van. En ik ook eerlijk gezegd, als je het hebt over bands die zich bedienen van echt goed songwriten, dan is het deze band wel. Crowded House vind je terug op nummer 715 met het album Woodface. Daarvan hoor je Weather With You en Four Seasons in One Day.

0: De eerste kennismaking wat mij betreft met Kings of Leon, met Molly's Chambers, toen dacht ik meteen, zo dan, wat is dit voor bandje? Daarna werd het allemaal wat groter en wat opgeblazener. En ik ben die band altijd blijven volgen. Hè. Zoals je weet, dus mijn geschiedenis met Sex on Fire is bekend. Tenminste, nou, denk ik. Misschien ook niet. Ik heb ooit op de radio 6 keer achter elkaar Sex on Fire gedraaid. In de avond. Omdat er niks mee gebeurde. En ik dat gewoon een hartstikke goed liedje vond. En elke keer als ik het draaide, vroeg ik aan jou, de luisteraar, laat mij weten of je nog een keer wilde horen. Toen kreeg ik via de toen nog sms continu binnen. Ja, nog een keer, nog een keer. Dus heb ik hem 6 keer achter elkaar gedraaid. En toen de volgende dag was dat opgevallen. En toen werd hij meer gedraaid. En toen werd hij opeens een soort hitje. Dus ik heb daar de hand tegen gehad. Daar heb je wel eens. En daar ben ik best wel trots op. En dat vind ik nog steeds leuk. Kings of Leon dus met het album Youth and Young Man. Nu op 714.
1: King album top 1000.
0: Dan op 713. Blauwzoen met Heavy Flowers. Die twee tracks knip ik even doormidden. Want er zit even reclame tussen. Begin met Flame on My Head van het album Heavy Flowers. Dus is dit Blauwzoen op 713.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Heavy Flowers heet de plaat. Hij is van Blauwtzoen en staat op nummer 713. King Album Top 1000. Dus het is nu tijd voor een man die al heel lang dood is. Hij is 27 jaar geworden. Trad daarmee toe tot de illustre club van 27. Met onder andere leden als Brian Jones van de Stones. We hebben nog meer, Janis Joplin. Jim Morrison. Maar Jimi Hendrix trad ook tot de club toe, omdat hij niet ouder dan 27 geworden is. Are You Experienced is de plaat die van zijn hand op nummer 712 staat. Zet hem maar gewoon heel hard. Gaan we daar eens enorm van genieten. Dit is Jimi Hendrix.

0: De titel van deze plaat is en een film en een boek.
1: Top 1000.
0: Ja, American Beauty is een film. Waarschijnlijk ook nog wel een boek. Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar American Psycho is zeker een boek. Een boek van Bret Easton Ellis. Een van mijn favoriete Amerikaanse schrijvers. En ook een van mijn absolute favoriete boeken of all time. Dat gaat over een American Psycho. Over een psychopaat. Maar wel eentje met een heel duur maatpak. En een heel veel geld.

0: Notering op nummer 710. Lekkere plaat, hoor. Zometeen gewoon verder met onder andere Guano Apes of Monsters and Men en The Black Crowes.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Alden Top 1000, Erik Kortom.
0: Met zometeen of Monsters and Men, Guano Apes, maar eerst de Black Crowes.
12: Kink.
14: Nummer 709.

Southern Harmony and Musical Companion. Zo heet het album wat op 709 staat. Voordat deze band, de twee broers in deze band, elkaar volledig de tent uitvochten en de band uit elkaar klapten. En de Black Crowes dus op nummer 709. Tijd voor 708. Hoor je veel op deze zender? Maar deze twee misschien niet zozeer. Open Your Eyes hoor je heel veel. Maar van het album Don't Give Me Names van Guano Apes hoor je nu zometeen No Speech, maar eerst Big in Japan.

0: Ja, zegt Jantien, dit vind ik heel erg mooi. Of Monsters and Men, My Head is an Animal, heet de plaat. Nou, dat is mooi, Jantien. Little Talks, Mountain Sound hoorde je van die plaat van Of Monsters and Men.
1: Album Top 1000.
0: Zometeen, onder andere. Even kijken, waar zitten we in de lijst? Cage the Elephant, Daft Punk en een hele oude rocker. Welke dat is, hoor je zo.
2: Kink. Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1

0: Kartrekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze... in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Kink, album top 1000.
1: Met zometeen Cage the Elephant, Daft Punk, maar eerst Neil Young.
2: Kink, nummer 706.

0: 1000.
1: Tell Me Why, een Southern Man van het album After the Gold Rush van Neil Young. Je denkt misschien, waarom staat deze plaat erin? Nou, dat zal ik je proberen uit te leggen. Niet dat ik het weet, maar ik heb er zomaar gedachten bij. Kijk, er zijn in het verleden, ik vertel dat wel vaker, als wij oude bands draaiden, Kings of de hele oude Stones bijvoorbeeld, dat waren bands die in dat tijd tamelijk revolutionair waren. En wat ze deden, Jimi Hendrix ook, ik bedoel, gitaarpionier. Nou, Neil Young was een, en is nog steeds, maar hij leeft nog steeds, hij is oud aan het worden, maar hij leeft nog steeds, was een muzikant en vooral ook een tekstschrijver die dingen nooit voor lief nam. Die, als hij dacht, wacht even, ik vind ergens iets van, dan schrijft hij daar meteen een liedje over. En After the Gold Rush is een plaat die daar vol mee staat. Met vragen. Vragen die niet per se een antwoord behoeven, maar vragen die jij jezelf voor de rest van je leven kunt stellen. Tell Me Why is daar een goed voorbeeld van. Neil Young dus op 706. En ik vind dat hij daar voor altijd in moet blijven. Dus, dat gezegd hebbende. Dit is Daft Punk. Die staan met het album Alive 2007 op nummer 705.

0: soundtrack van jouw leven. De Kink Album Top 1000.
1: Nummer 704.

0: Zometeen veel plezier bij Isabel. Isabel die neemt het stokje over, die leidt je verder de lijst door. En ik ben er morgen weer om 9 uur. Jij ongetwijfeld ook, hè? Tot dan. Hoi.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
19: Ik pak hem op bij het album van de Cranberries. Bury the Hatchet op 703. Kink.

0: Een van de weinige Nederlandstalige albums in de lijst. Wakker in een vreemde wereld van De Dijk op nummer 702.
1: Kink Album Top 1000.
0: Hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink met de Kink Album Top 1000. En ik zei het net al, Nederlandstalige albums in de lijst. Nou, die zijn op één hand te tellen. Maar gelukkig wel genoeg moois uit Nederland in de lijst. Zoals de Amsterdamse band Mook. In 2007 brachten ze een debuutalbum uit met de titel Shoreland. En die treffen we op nummer 701 in de lijst. Ook daarvan 2 tracks. This Plan na Here Comes the Summer.

0: Rebel Yell van Billy Idol van het gelijknamige album op nummer 700.
1: Album Top 1000.
0: Ja, en dat album van Billy Idol dat dankt zijn naam aan een avondje lekker zuipen met de leden van de Rolling Stones. Ze gaven een fles door van het Amerikaanse bourbonmerk Rebel Yell en die naam die intrigeerde Billy zo dat hij besloot om deze te gebruiken voor zowel de gelijknamige hitsingle als zijn nieuwe album. Van het album zometeen ook nog The Rock Ballad, Eyes Without a Face, muziek van Deftones onderweg en van Gossip.
2: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: King.

Nieuw binnen in de lijst op 699, Private Music. Het 10e vorig jaar verschenen album van Deftones. Nu, Music for Men op 689 van Gossip. Long Love Distance ga ik draaien en Heavy Cross.

0: Weekend.
1: Ja, zijn we aangekomen bij nummer 697. En daar treffen we een van mijn persoonlijk meest dierbare albums met een zeer gekoesterde herinnering. Ik neem je even mee naar 1999 naar het Grand Hotel in Amsterdam, waar ik Chris Cornell mocht spreken over zijn allereerste soloalbum. Nou was ik van tevoren al behoorlijk onder de indruk van deze man, maar na dat gesprek, hij heeft me echt recht in mijn hart geraakt. Een gesprek wat ik nooit meer zal vergeten. En daarna album wat nog steeds een van mijn all-time favorites is. Had wat mij betreft ook hoger mogen eindigen in de lijst. Maar ja, democratisch gekozen, dus genoteerd op 697. Euphoria Morning van Chris Cornell dus. Met daarop onder andere Flutter Girl en het hele intense Can't Change Me.

0: Prachtig, machtig. Chris Cornell. Zometeen nog veel meer mooie, prachtige, machtige muziek onderweg. Onder andere van Alms van de Golden Earring, Incubus en Kaiser Chiefs.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
0: Met op nummer 696 het album Off With Their Heads van Kaiser Chiefs. Kink.

0: 2000.
1: Volgende album in de lijst is A Crow Left of the Murder van Incubus. En er zit eigenlijk een soort van woordspeling in deze titel. En die is gebaseerd op de Engelse benaming voor een groep kraaien. Die worden namelijk in het Engels een Murder of Crows genoemd. Dus het is eigenlijk een soort van statement ook. Die ene crow, die loner, dat is de band. Die plaatsen zich figuurlijk aan de linkerkant. He? The left. En dan the left van die hele grote groep van kraaien. Of van die hele groep van die moordende partij. Left of the murder. Ja, woordspeling dus, statement, snap je hem nog? Denk er anders even rustig over na terwijl je luistert naar twee tracks van dit album. Megalomaniac. En nu, talkshows on mute.

Kink Album Top 1000. Nummer 694.

0: Golden Earring op 694 met hun album News.
1: Album Top 1000.
0: Ja, en de Golden Earring, dat is een van de langst bestaande bands ter wereld. Ruim een halve eeuw waren ze bij elkaar in de originele bezetting, tot het overlijden van George Kooijmans vorig jaar juli. En frontman Barry Hay die vergeleek de leden van de band met de windrichtingen. North, East, South en West. En als je die eerste letters nou aan elkaar zet, dan krijg je het woord News. Dus die titel van het album uit 1984 op 694 in de Kink album Top 1000. Zometeen gaan we door met het album van Arcade Fire, Wii, op 693. Daar ook weer twee tracks van.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

30 Seconds to Mars met het album A Beautiful Lie op 692 in de Kink album Top 1000. En wat heeft de zanger van 30 Seconds to Mars in gemeen met David Bowie? Nou, ze acteren allebei, of acteerden, want Bowie is er natuurlijk niet meer. En ze staan allebei in deze prachtige lijst. Bowie nu met Let's Dance, sorry, op 691. Daarvan ga ik draaien China Girl en Modern Love.

0: Dolparts van Hole.
1: Album Top 1000.
0: Van het album Live Through This op nummer 690. En tijdens de Kink Album Top 1000 draaien we twee tracks van een album. Dat betekent dat je er nog eentje van me te goed hebt. Violet van Hole, zometeen onderweg. En ook tracks van Paramore en Stone Temple Pilots.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuurt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm.
9: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
11: Van album Live Through This, niet Violet Grohl, maar wel Violet van Hol.
9: Kink.
12: Nummer 690.

0: ontelbaar veel krassen. Maar nog steeds klasse.
1: De King op een top 1000. Nummer 689.

tijd voor nummer 688. Daar treffen we Purple van de Stone Temple Pilots. En als je nou de originele fysieke cd of de vinyl-editie in huis hebt, dan zal je op de achterkant tevergeefs kunnen zoeken naar de tracklist. Want in plaats daarvan zie je een foto van een versierde taart waarop de tekst 12 Gracious Melodies staat geschreven. En dit was de manier van de band om de luisteraars een beetje te plagen en een hint te geven dat er in werkelijkheid 12 liedjes op het album stonden in de plaats van de geadverteerde 11. Nou, ik ga er nu 2 draaien van Purple. Dat zijn Interstate Love Song en Vaseline. Van het album Purple dus op 688.

0: ontelbaar veel krassen. Maar nog steeds klasse.
1: De King Album Top 1000. Nummer 687.

0: discotheek van U2. Album Top 1000. Afkomstig van het album Pop. En dat staat op nummer 687 in de Kink Album Top 1000. En we draaien er altijd twee, hè, van een album in deze lijst. Dus dat betekent dat je er nog eentje van me te goed hebt. Zometeen krijg je nog Staring at the Sun van het album Pop van U2. Verder ook muziek onderweg van Genesis en At the Drive-In.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op ns

0: 1000.
1: Ja, Kink album top 1000. Inmiddels zijn we aangekomen bij nummertje 685. En dat is een album uit 1986. Een album van Genesis. Ja, en die stond in de jaren 70 natuurlijk bekend om hele complexe, progressieve rock. Maar in 1986 met dat album Invisible Touch sloegen ze echt een hele andere weg in. Was gelijk helemaal strak geproduceerd, heel erg gelikt, vol technische hoogstandjes, elektronica erin en zelfs een klein beetje popsound. En dat viel niet bij iedereen even goed. Zeker niet bij de liefhebbers van het eerste uur. Maar goed, het leverde de band wel wereldwijd gigantische successen op en het zorgde ook voor een hele grote groep nieuwe fans die ze niet van voorheen kenden. Dus ja, niet zo gek dus dat ze in deze lijst staan met dat album Invisible Touch, Genesis. Daarvan ga ik draaien, de titeltrack en die fantastische, met die fantastische clip erbij met die poppen, Land of Confusion.

0: Top 1000.
1: Ja, even een persoonlijk verhaaltje met betrekking tot het volgende album. In 1995 werkte ik bij TMF. En daar werkte ik natuurlijk met een heel team. En onderdeel van dat team was een producer die ik heel erg hoog had zitten. Daar kon ik het ontzettend goed mee vinden. Ik vond hem heel erg goed in zijn werk. Dus toen ik uiteindelijk naar Radio 3 vertrok, heb ik hem eigenlijk meegekaapt van TMF en meegenomen. En heeft hij ook jarenlang mijn programma geproduceerd. En nou wist ik wel dat hij muziek maakte, maar hij liet daar nooit zo heel erg veel van horen. Totdat hij op een dag zei: Isabel, het spijt me, maar ik ga een andere kant op. Toen dacht ik, wat ga je doen dan? Toen zei hij, ik ga toch kiezen voor de muziek. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ik heb het over Marinus de Goederen, beter bekend als A Balladeer. Zijn album Panama staat op 684 en daarvan ook twee tracks. Robin 2 en Swim with Sam.

0: Nadir, Swim with Sam hoorde je. En dat was mijn laatste voor vandaag. Stefan Kore staat alweer te trappelen om het van me over te nemen. En morgen doe ik het gewoon nog een keer tussen 12 en 3. Ik hoop jij ook. Bye bye.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende beleving.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
6: Goedemiddag, het album Ohio Players van de Black Keys. Beautiful People hoor je nu.
4: Kink.
7: Kink. Nummer 683.

0: Black Keys op 683. Ik ben wel benieuwd waar zij volgend jaar mee komen.
1: Kijk. Album Top 1000.
0: Want de Ohio Players komt uit 2024. Renier die zegt dat ook. Oh, dit was het eerste liedje wat mijn 4-jarige zoontje ging meezingen toen die plaat uitkwam 2 jaar geleden. Maar een jaar later, in 2025, brachten ze No Rain, No Flowers uit. Dit jaar Peaches, met andere woorden. De Black Keys zijn lekker productief qua albums. En als ze dit tempo zo doorzetten, dan verwacht ik in het voorjaar van 2027 het volgende album van ze. On the Game hoorde je op Kink. Dit is de lijst met de beste platen ooit gemaakt volgens jou. Met alvast een tip voor iedereen die 50 Cent heet. Mocht je luisteren, 50 Cent, zet zo meteen heel even de radio wat zachter. Ik zal je zo ook uitleggen waarom. Eerst een album wat voor mij in elk geval vol herinneringen zit. Als wij vroeger op vakantie gingen, dan was het altijd een soortgelijk ritueel. Mijn vader die gooide de tassen in de dakkoffer op de auto. Mijn moeder die smeerde de broodjes voor de lunch en pakte een koeltasje met wat drankjes en snacks voor onderweg. En dan gingen mijn broertje en ik op de achterbank zitten, wachtend op het moment dat mijn vader zijn zelfgebrande vakantie-CD in die oude autoradio zou laten glijden. En dan gingen we rijden met, nou, sowieso André van Duin. Conferences van hem kwamen altijd langs. Toon Hermans kwam altijd langs. Herman Finkers, maar ook heel veel muziek. En een liedje wat er altijd op stond, dat was muziek van Novastar. Dus op naar dat vakantiegevoel met het album Amongst Banger. En dit keer niet van LimeWire gehaald en op een leeg cd'tje gebrand. Nee, dit keer gewoon het echte werk op 682. Dit is Because...

0: Alvast een waarschuwing voor iedereen met de naam 50 Cent. Evanescence staat in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Jordan Novastar, Almost Banger, zo heet het album op 682 in die lijst. Mars Needs Woman hoorde je. En nu dus Evanescence, die enorme beef hebben met de rapper 50 Cent. Of eigenlijk is het andersom. 50 Cent heeft problemen met Evanescence. Dat ontstond allemaal in 2004. Toen waren zowel die rapper als Evanescence genomineerd voor de Grammy Award Best New Artist. En eigenlijk ging iedereen er van tevoren vanuit, 50 Cent gaat die winnen. Alleen dat gebeurde niet. Nee, Evanescence won hem. En daar was 50 Cent op zijn zacht gezegd niet heel blij mee. En volgens Amy Lee, frontvrouw van Evanescence, is de rapper daar nog steeds zuur over. Dus ben je 50 Cent, doe de radio wat zachter. Ben je niet 50 Cent, ik zou hem vooral lekker hard zetten. Evanescence, The Open Door. Dit is Call Me When You're Sober.
1: Nummer 681.

0: En dan mag 50 Cent de radio weer wat harder zetten. Die Open Door van Evanescence in de Kink Album Top 1000. Lithium hoorde je.
1: Kink Album Top 1000.
0: Hou jij van ABBA? Die staat niet in de lijst hoor, ABBA. Ik heb het niet gefactcheckt, maar ik ga er even vanuit voor het gemak. Hoewel Super Trooper natuurlijk wel een fantastisch album is. Maar ABBA staat er denk ik niet in. ABBA From Hell wel. Dat is de bijnaam die de band kreeg van muziekjournalist Paul Morley op 680 in de Kink Album Top 1000. Propaganda, A Secret Wish. Dit is P Machinery.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Motor.

0: Zometeen nog eentje van Propaganda doen. A Secret Wish, P Machinery hoorde je. Ik dacht zometeen aan Jewel. Is dat een leuke? Ben je het daarmee eens? En zometeen ook het album van de volgende albumhoes. Je ziet een vrouw uit Argentinië tegen een vrij grauwe muur... met in haar handen een wit album met erop de titel van de plaat. Enig idee welk album dat is. Als je het weet, geef het door via de Kink-app. Je hoort hem over een paar minuten.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat... de schooltassen in de hoek vliegen... de bouwplaatsen stiller worden... en de snelwegen richting Frankrijk vollopen... dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
8: King.

0: De Kink, album top 1000.
1: Met nog een track van A Secret Wish, het album van Propaganda. Dit is Jewel.
2: Kink. Nummer 680.

0: Propaganda in de Kink album top 1000 op 680. A Secret Wish.
1: Dit is de Kink album top 1000.
0: You're the jewel, eye to eye. En ik kom schreef je net een albumhoes met erop een Argentijnse vrouw tegen een vrij grauwe muur. Met in haar handen een album met erop de titel van de band. En van het album trouwens ook. Roel die heeft geen idee over welk albumhoes ik het heb. Maar zegt er wel bij dat hij bij Argentijnse vrouw meteen aan Maxima moet denken. En dat hij nu met een soort Lucky TV in zijn hoofd zit, waarbij Willem-Alexander een band is begonnen. Geen idee of dat de album top 1000 dan zou halen, Roel. Ik heb het vermoeden van niet. Martin die heeft wel door over welke plaat het gaat. En die hoes, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Want dat die vrouw Argentijns is, dat weet ik ook alleen maar omdat de band het zelf ooit verteld heeft. Dat ze haar, Marta Tura, zo heet ze, ooit hadden gezien bij een show van de band. En dat ze hoorden dat ze daar 11.000 kilometer voor gereisd had. Dat ze vanuit Argentinië fan was geworden van een band uit Nederland. En die band, dat is Johan. En daarom hebben ze haar een eerbetoon gegeven. En prijkt ze op de voorkant van dit album. Thanks Johan op 679. Dit is Oceans.

0: van Johan op 679. She's got away with men in de Kink album top 1000.
1: Ah, hallo, ik ben Graf Tel. En jullie komen net op tijd om met mij te tellen. Vooruit!
2: 1, 2, 3, 4!
0: Nee, 6, 7, 8. Dat is de plek voor de Interrupters. Fight a good fight. Dit is Gave You Everything.

0: Nummer 678 in de Kink Album Top 1000. Fight the Good Fight van de Interrupter. She's Kerosene hoorde je. En nu een album, en hoe vaak hoor je dat nou op Kink? Met erop Beyoncé, met erop Tovelo, met erop Gwyneth Paltrow, met erop Noel Gallagher. Ja, die laatste hoor je dan wel met enige regelmaat. Maar zo'n sterrenensemble kan alleen maar bij elkaar verzameld worden door deze band. Dat is Coldplay. Je hoort ze met A Head Full of Dreams. Everglow.
1: Nummer 677.

0: A Head Full of Dreams van Coldplay staat op 677 in de Kink Album Top 1000. Everglow hoorde je en zometeen hoor je er nog eentje van deze plaat. Mocht je suggesties hebben, ze zijn welkom via de Kink App. Het is bijna 4 uur, dus...
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen goed nieuws voor liefhebbers van damherten. Tenzij je een liefhebber bent van de smaak van damherten. Dan niet. Hoe dat zit hoor je in het ANP Nieuws zo. En ook Led Zeppelin en de Chemical Brothers over een paar minuten.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames,

0: volgen.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40.
4: David zegt, het damhert wordt dus niet meer geschaakt.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
3: Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knappend Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000, Stefan Koren.
6: A Hat Full of Dreams, het album van Coldplay. Daarvan hoor je nu Adventure of a Lifetime.
2: Kink.
7: Nummer 677.

Dreams van Coldplay op 677 in de King Album Top 1000. Adventure of a Lifetime. En als iedereen dan is weggedoken voor de Kisscam, dan kunnen we door met de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Met de debuutplaat van de Dust Brothers zometeen. En die naam zeg je wellicht niet zoveel, maar sowieso dat je de band kent. Eerst Led Zeppelin 2. Whole Lotta Love 676. You need

0: 676 zijn we inmiddels in de Kink Album Top 1000. Led Zeppelin 2, Ramble On, hoorde je. Heb je ooit gehoord van de Dust Brothers? Dat zijn singer-songwriters, songwriters en producers. Zijn onder andere verantwoordelijk voor Paul's Boutique, het album van Beastie Boys. Ze waren ook aanwezig tijdens de opnames van Adelaide van Beck. Grote naam in de muziekindustrie. Alleen, er zijn ook mensen die die naam niet kennen, de Dust Brothers. Zo waren daar bijvoorbeeld Tom Rollins en Ed Simmons die dachten, wij gaan lekker muziek maken en dat doen we onder de naam Dust Brothers. Maar ja, die naam die was dus al geclaimd. En toen dreigde er een rechtszaak en dat was het moment dat Tom en Ed dachten, nou, wij veranderen onze naam wel. De Chemical Brothers, bestaat dat al? Die bandnaam bestond nog niet, dus dat werd hun bandnaam en als klein grapje zorgden ze voor deze albumtitel. Exit Planet Dust, met erop deze track, In Dust We Trust.
1: Nummer 676.

0: albums ooit gemaakt zoals jij dat gestemd hebt. Chemical Brothers, Exit Planet Dust, Leave Home hoorde je op 675. En dit zijn de Rolling Stones, Hackney Diamonds, Angry.
1: Nummer 674.

0: Zometeen nog eentje van de Rolling Stones. Hackney Diamonds, het album op 674. Angry hoorde je. En ik weet zeker dat er ook een hele hoop medekinkers aan het wachten zijn op het album wat op 673 staat. Ben je nou al benieuwd wat daar staat? Check de Kink app, daar vind je de hele lijst namelijk. Maar zometeen zo'n album waar een hele hoop mensen op wachten. En dus een eentje extra nog van Hackney Diamonds. Kink.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, vindt het kabinet. In ons land zou het gaan om 2 of 3 incidenten per dag. Volgens minister Karremans werken boetes afschrikwekkend. Bij de rechtbank in Utrecht protesteren honderden mensen tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechter vond het bewijs niet overtuigend genoeg. Het slachtoffer was 17 en had na een avondje stappen een lift gekregen van de mannen. En Frankrijk zet vanavond zeker 20.000 politiemensen in tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000. Er wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden, zeker daar waar massaal naar het duel wordt gekeken. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. En vanavond blijft het ook nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier op onthoud.

0: Kink, album top 1000.
1: We waren gebleven bij Hackney Diamonds van de Rolling Stones. Mess It Up hoor je nu.
2: Kink. Nummer 674.

0: dat is waar ook, Reinier. Reinier die zegt via de Kink-app: morgen komt de opvolger van deze geweldige plaat uit. Ik denk dat hij iets te laat is voor de album tot 1000. Hackney Diamonds op 674, de Rolling Stones in die Kink-album top 1000. Poppunt-liefhebbers die hebben de datum 9 oktober rood omcirkeld in hun agenda staan vanwege de band die je zo meteen hoort. Eerst een moment waarop een heleboel medekinkers zitten te wachten. Dat weet ik zeker. Want Tool staat op 673. Het album Undertow. Dit is Sober.
1: Nummer 673.

Gert-Jan die had zijn shirt al aangetrokken. Hij zit een appje vanuit de auto via de Kink App met een Tool shirt aan. En ook Coree vindt deze heerlijk. Prison Sex van Tool. Het album Undertow op 673. Door dan met de band die op 9 oktober in AFAS Live staat. Kink presents Simple Plan. Still Not Getting Any op 672. Dit is Welcome to My Life. Do you

Ik weet dat Mick Hummel, die je dit weekend weer hoort, 9 oktober groot heeft omcirkeld in zijn agenda. Want dan staan ze dus in AFAS Live. Simple Plan, Shut Up van het album Still Not Getting Any op 672. Dat wordt trouwens één groot poppunkfeest daar. Want ze nemen Neck Deep ook mee, geloof ik. Het is de Kink album top 1000 met de beste albums ooit gemaakt. If You Wait van London Grammar staat op 671. Dit is Strong. Excuse.

0: London Grammar en Strong op Kink. Staat op If You Wait en dat album is nummer 671 in de Kink album tot 1000. En zometeen hoor je nog een track van dat album. Het is bijna 5 uur.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen in de ANP Nieuws een waarschuwing voor als je het vliegtuig pakt deze zomer. Gedraag je. Maar ook echt. Dat zometeen. En Dropkick Murphys hoor je ook over een paar minuten.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te

0: mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben een bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging.
2: King Alternative Rock Radio. Album Top 1000, Stefan Koren.
3: We doen er nog eentje van het album If You Wait van Lon & Grammer. Hey nou,
2: Kink. Kink.
4: Nummer 671.

0: was vorig jaar, geloof ik, dat zij op Rock Werchter stonden in de barn, een podium daar.
1: Album Top 1000.
0: Ja, dat is een grote tent, die hangt volledig vol met gloeilampjes. En dat matchte zo goed met elkaar, die klanken van London Grammar en dan die sfeer die lampjes erbij gaven. If You Wait op 671, het album van London Grammar in de Kink Album Top 1000. Je hoorde Hey Now. Zometeen de band die zelf ook wel weet dat het bizar is wat ze hebben meegemaakt. En vooral ook wat ze eraan over hebben gehouden. Want opeens sta je met je kop geschilderd op een hele bijzondere plek. Eerst een Iers-Amerikaans feestje. Want ja, ze komen oorspronkelijk uit de USA. Maar het klinkt natuurlijk ontzettend Iers-groen bij Dropkick Murphys. The Warriors Code staat op 670. I'm shipping up to Boston, hoor je nu in de Kink Album Top 1000.

0: De titeltrack van het album wat op 670 staat. Van Dropkick Murphys, The Warrior's Code.
1: Kink album tot 1000.
0: Een paar weken terug, dat heb ik je toen geloof ik ook verteld. Was ik naar Rotterdam en kreeg ik een rondleiding in de Kuip. En de band die op 669 staat, die heeft daar iets bereikt. Ik vond het echt prachtig mooi om te zien. Je hebt daar de spelerstunnel. Dat is, sportliefhebbers kennen die spelerstunnel. Zeker voetballiefhebbers, dat is een iconisch ding. En met daar op de muren allemaal voetbaluitslagen. En ook één muur gewijd aan alle artiesten die ooit in de Kuip hebben opgetreden. Dus de Rolling Stones staan erop, Genesis, Pink Floyd, Tina Turner, Michael Jackson. Staat allemaal datum en de naam erachter. En naast al die namen is een enorme muurschildering aangebracht. Waarschijnlijk nog niet zo heel lang geleden. Want daarop zijn ook heel veel van die artiesten vereeuwigd in beeldenis. Dus je hebt daar dan die namen staan en links daarvan allemaal artiesten. En pontificaal in het midden, zo schuin boven Tina Turner, staat levensgroot Marcel van Veenendaal. De zanger van Direct in een rood gewaad met een zwarte hoed op. En om hem heen ook andere leden van de band. Spike, die een hele vette zwarte Fender gitaar vast heeft. En een soort op je af lijkt te komen, die gitaar. Maar dat lijkt me toch wel bizar dat je dan als Direct kan zeggen, ja, we hebben niet alleen in dat stadion gespeeld daar. Wij staan ook nog steeds levensgroot op de muur geschilderd. En alle spelers die daar een voetbalwedstrijd gaan spelen, die komen langs ons hoofd. Ze staan op 669 in de Kink Album Top 1000 met Sphinx Direct. So quiet.

0: dat ze ook wel heel erg goed zijn live.
1: King Album Top 1000.
0: En dat moesten ze doen terwijl ze ingeklemd stonden tussen Youngblood en Foo Fighters op het programma. Dus ga er maar aan staan. Maar het ging ze aardig af. Direct Through the Looking Glass hoorde je van het album Swings. En dit was My Blood op 669 in de King Album Top 1000. Met nu dat album. Of één van de twee eigenlijk. En dit was dan het album wat de slag won, maar de oorlog verloor. Een strijd waar inmiddels zelfs een theaterstuk over gemaakt is. Die ging eerder dit jaar in première. Een theaterstuk over The Battle of Britpop. De slag tussen Oasis en Blur. En in eerste instantie won Blur met glans. Want in eerste instantie ging het tussen de singles Roll With It en Country House. Welke werd dan het meest verkocht? Nou, dat werd uiteindelijk Country House. Maar ook als je naar de King Album Top 1000 gaat kijken, en dat zag je destijds ook in de albumverkoop, What's the Story Morning Glory, dat was het album wat uiteindelijk uitkwam van Oasis, staat op 11 in deze album Top 1000. Terwijl het album The Great Escape, dat daar dus ongeveer tegelijkertijd rondom uitkwam en daar tegenover stond, dat komen we nu al tegen op 668. Desalniettemin nog steeds een fijne plaat. Blur op King en Country House.

0: Country House van Blur staat op het album The Great Escape 668 in de Kink album top 1000. Met erin zometeen bankrovers. Of tenminste, dat zeggen ze zelf, dat ze bankrovers zijn. New Order. Hoe dat zit, laat ik je zo horen. En goed nieuws, want nog een track van het album van Blur, The Great Escape. Over een paar minuten.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: 6:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Nijmegen is een persconferentie geweest over de Vierdaagse die over anderhalve week van start gaat. Het ging bijvoorbeeld over mogelijke hitte, maar burgemeester Brul zei dat het evenement sowieso doorgaat, maar misschien wel met wat aanpassingen. Luchtvaartmaatschappijen willen dat het alcoholbeleid wordt aangepast op vluchten en vliegvelden, omdat dronken passagiers vaak voor overlast zorgen. Ze denken nog na over hoe ze het probleem precies gaan aanpakken. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar de zware Pyreneeënrit gewonnen en ook de gele trui veroverd. De toerwinnaar van vorig jaar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam op ruime voorsprong als eerste over de finish. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En de komende dagen verandert er weinig.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Roelevarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20.
17: King.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nog eentje van The Great Escape, het album van Blur, Your Charmless Man.
2: Kink. Nummer 668.

0: Charmless Man van Blur. Staat op het album The Great Escape en dat zeg ik erbij. Want je luistert naar de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: En dat album staat op 668. Het nummer van Satan komt langzaam dichterbij. Nummer 666. En dan hoop ik elk jaar weer dat het gaat gebeuren. Misschien is 2026 wel het jaar. We gaan het zo meteen checken. Eerst een New Order. Er is een legendarisch interview uit de jaren 80. Het televisieprogramma Countdown, waar New Order te gast is. En Erik de Zwart, presentator van dienst. Die probeert aan de leden van de band uitleg te vragen hoe de synthesizers die ze hebben werken. Want daar maken ze nogal veel gebruik van. Er staan er ook nogal wat. Maar tijdens dat interview, hij wordt totaal niet serieus genomen. Hij wordt compleet in de zeik genomen. Zonder serieuze antwoorden en alles. En dan stelt hij een vraag aan Bernard Sumner. En zijn reactie blijft zo ontzettend goed.
2: Are you a computer programmer or a musician?
3: I'd say neither, actually.
2: What are you then?
3: Bankrobbers.
0: Bankrobbers. De bankrovers van New Order. Ze staan op 667 in de Kink Album Top 1000. Power, Corruption and Lies, zo heet het album. En daarop staat deze Blue Monday.

0: Corruption and Lies. Zo heet het album op 667 van New Order. Age of Consent hoorde je in de Kink album top 1000. Wat betekent dat we nu zijn aangekomen bij nummer 666. Number of the Beast. Ik wacht nog steeds op de dag dat het gaat gebeuren. Dat Iron Maiden met Number of the Beast ook daadwerkelijk op deze plek staat. Is die dag vandaag? Nee. Nee. En terecht ook, dat album staat veel hoger in de lijst. Maar ik zou het zo mooi vinden als het een keer zo samenvalt. Rammstein, het album Rozenrood.
1: Nummer 666.
0: Dit is Benzine.

0: is Kink. Album.
1: Top 1000.

0: my credit's no good.
1: Living Color.
2: Kink, album top 1000.
1: En de Glamour Boys op 665 staat het album Vivid. Voor 6 uur ga ik het niet meer redden om er nog eentje te draaien. Dus ik kijk even naar mijn linkerkant. Daar zit Jim Voorwald. Hallo Jim.
3: Nou, daar zijn we dan, de Glamour Boys. Ja, ja.
1: Ik wilde die expres niet doen. Oh. Nee, ik wil jou vragen of jij zo meteen dan nog een liedje van Vivid wil draaien.
3: Oh, ja, dat lukt wel. Ja, dat staat genoeg moois op dat album.
1: Dat is absoluut waar. En sowieso, hè, de Kink Album Top 1000 gaat 2 weken door. Ja, nu inmiddels nog 1,5.
3: Ja, nou, het gaat wel hard. Wat voor dag leven we?
1: Donderdag.
3: Donderdag al?
1: Ja.
3: Oh.
1: Ja, maar dat komt ook.
3: Ja, bij... inderdaad, we zijn op nummer 600 zoveel. Ja,
1: Wij komen maandag terug van Roek Werchter. Dus maandag voelt voor onze gekke dag. En dan is het donderdag. En dan. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben nog steeds niet echt uitgerust.
3: Nee, ik ook niet. Nee, het is nog 1 grote waas is het. Maar op de leuke manier dan.
1: Op de leuke manier, absoluut. We gaan er ook niet over klagen. En dan gaat die album top 1000. Ja, nou ja. Het is een cliché, maar hij dendert door.
3: Hij dendert lekker door.
1: En hij dendert zometeen keihard door bij Jim Voorwald.
3: Keihard.
1: Met dus zoveel
3: mooie muziek.
1: Nou ja, in elk geval nog een liedje van Living Color. En ook The Darkness en Bear's Den over een paar minuten.
2: Kink.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is, zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes.

0: om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000. Jim Vorwald.
2: Zometeen The Darkness, maar nu eerst van Vivid, Cult of Personality. Hier is Living Color.
3: Kink. Nummer 665.

0: to fear is fear itself.
1: King. King Album Top 1000, nummer 664.

0: Bericht van Theo in de Kingcap. Hij zegt, Kink levert nog steeds kwaliteit. Punt. Goed zo. Punt. Theo. Punt. Nou, dat vind ik toch leuk om te lezen, Theo. Vind ik oprecht leuk dat je dat stuurt. Ik denk dat als ik het een beetje moet vertalen, dat je dan eigenlijk zegt vijf dumpert reten.
1: Kink album tot 1000.
0: En de kwaliteit die wordt eigenlijk geleverd door jou en de medekinkers, want jij hebt gestemd op de Kink album tot 1000, de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Your The Love Is Only A Feeling van The Darkness komt van het debuutalbum van The Darkness. Permission To Land, zo heet die plaat, staat op nummer 664 in de Kink album top 1000. Ja, gewoon wat heerlijke glamrock op jouw alternative rock radio. Waarom niet? Het is toch ook lekker, het is toch ook heerlijk. Van het ene debuutalbum gaan we naar het andere debuutalbum. Wel weer een hele andere kant van het spectrum, als in qua drukte. De moshpit die kan even plaatsmaken voor de zaklampfunctie van je telefoon. Zo zou ik wel een beetje zaklampmuziek. Wellicht een beetje een vreemde omschrijving. Maar het is wel iets wat je in de lucht houdt als je althans naar een concert gaat van Bears Den. Dat debuutalbum, dat heet Island. Daarvan hoor je zometeen het prachtige Elysium. Maar ook dit is echt ontzettend mooi. Above the Clouds of Pompeii. Het debuutalbum van Bears Den staat op nummer 663 in de Kink album top 1000.

Zal ik even heel eerlijk zijn? Eigenlijk staat dit album net iets te laag, waardoor die te vroeg is gedraaid nu op Kink. Ik bedoel, als het nou iets van 3 uur later was geweest en de zon gaat daadwerkelijk langzaam onder. Lucht net oranje, weet je wel. En dan de klanken van Elysium van Berzen op de radio. Dat had echt het perfecte plaatje geweest. Dit is dan

3 keer in de Kink Album Top 1000. Aankomende week hoor je ze nog onder andere met Deep Purple in Rock. En met het live album vind ik ook te gek dat er live albums in de Kink Album Top 1000 staan. Big in Japan staat ook in de lijst. Waar ze exact staan, kan je alvast in je handjes wrijven en je erop verheugen. Je kan de hele lijst al checken via kink.nl, dan wel de Kink app. Nu eerst aan de beurt is Machine Head van Deep Purple. Het album van onder andere Highway Star hoor je zo meteen. Maar vooral van een van de bekendste gitaarriffs aller tijden. Ik bedoel, als je überhaupt het woord gitaarriff roept, dan gebeurt dit automatisch. Smoke on the Water.

0: Gitaren met klassen, zo zou ik het willen omschrijven.
1: Kink, album top 1000.
0: Highway Star van Deep Purple staat op het album Machine Head, wat zijn 662e plek heeft veroverd. Althans, dat album staat op nummer 262. Of 662 in de Kink album top 1000. Ja, we zijn nog niet bij de nummertjes 200. Dat duurt nog eventjes. Zometeen in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. De eerste headliner van Rockwerchter 2026 met hun nieuwste album.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Kink.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: King.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Zometeen Caroline, maar eerst de titeltrack van Rushmere. Hier is Mumford & Sons.
2: Kink. Nummer 661.

0: Mumford & Sons en Caroline hier op Kink.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Daarvoor ook nog de titeltrack van Rushmere. Te vinden op nummer 661 in de Kink Album Top 1000. Misschien dat ik eerder vanavond zei dat dit het nieuwste album is van Mumford & Sons. Dat was niet helemaal waar. Die gasten gaan zo ongelooflijk snel, joh. Die hebben dit jaar gewoon ook alweer een nieuw album uitgebracht. Nou goed, Rushmere nog steeds heel erg leuk. En daarom ook op een best wel goede plek in de Kink Album Top 1000. Ja hoor. Ik heb Mumford & Sons vorige week voor het eerst live gezien. Dat was als eerste headliner van Rock Werchter 2026. Moet zeggen dat ik het wel echt een hele toffe show vond hoor. Ook al was Marcus Mumford, de frontman, niet helemaal goed bij stem. Althans niet ideaal bij stem. Weet je wat je gewoon merkt? Hij heeft er moeite mee. Alsnog, heel erg tof. En het was vooral mooi om te merken dat het hele veld meeging in de muziek. En bij nummers zoals Lover of the Light echt compleet meezongen. Rushmere, daar zongen alleen nog, nou ja, er zongen nog wel mensen mee. Maar natuurlijk nog niet zo luid als de classics. Maar wellicht dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Welkom bij de Kink Album Top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Hallo, ik ben Jim. Aangekomen bij nummer 660. Het is een album van The Beatles. The Beatles natuurlijk goed vertegenwoordigd in de Kink Album Top 1000. Volgens John Lennon was dit het album waarbij de Beatles hun weg echt goed wisten te vinden in een opnamestudio. Twijfels, die waren er niet meer. Het was gewoon je invloeden gebruiken en gaan. In dit geval veel invloeden vanaf de Motown-kant. Wat zich gek genoeg vertaalde naar een wat meer folkachtige sound voor de Beatles. Rubber Soul staat op nummer 660. Daarvan hoor je zometeen Drive My Car. Maar eerst Norwegian Wood. Hier zijn de Beatles op Kink.

0: Rubber Soul van de Beatles. Ja, daar zijn ze weer, de Beatles. Hè? Wat gezellig. Je hoorde Drive My Car van dat album in de Kink Album Top 1000. Album van de Beatles staat op nummer 660. In Times New Roman, het album van Queens of the Stone Age, staat op 659. Het is een album over verlies en het aanvaarden van tragedie. Frontman Josh Homme had het bijna het hele album meer dan 2 jaar op de plank liggen, voordat hij besloot om het dan eindelijk toch eens een keertje met de band af te maken en te produceren. Hij legde uit dat wanneer je huis vol loopt met water, je niet op dat moment denkt dat je daar een album over moet maken. Eerst ga je ervoor zorgen dat je huis niet wegdrijft. Nou ja, daarom heeft hij er kennelijk dus 2 jaar mee gewacht. Het was het wachten meer dan de moeite waard. Want het staat dus in de Kink Album Top 1000. In Times New Roman met zometeen Negative Space. Eerst Paper Machete, hier zijn Queens of the Stone Age.
1: Nummer 659.

0: Ik zit er niet in hoor. In die Negative Space, you're the Queens of the Stone Age. Het album In Times New Roman. De Kink album top 1000 staat op nummer 659. Zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur, dat is over een paar minuten. Dan hoor je het album I'm Wide Awake, It's Morning. Twee tracks van Bright Eyes. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt.

0: staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. King.

We Are Nowhere and It's Now. You're the Bright Eyes van het album I'm Wide Awake, It's Morning in the Kink, album top 1000. Nummer 658 is hier te vinden. Even over iets anders. Wat zijn ze goed, hè? Potverdorie, en wat is hij nog goed bij stem? Te vinden op zowel Pinkpop als Rock Werchter. Ik heb ze daar op beide festivals heb ik ze dit jaar mogen zien. En ik vond dat toch echt wel een beleving, hoor. Ik vond het wel echt te gek. En ik was vooral ook soort van verrast. Want ik zit niet erg into deze muziek. Maar natuurlijk ken je sowieso wel een paar nummers, een paar albums ook. Maar als je dat dan live mag meemaken, dat brengt toch wel weer een extra beleving met zich mee. En daardoor ga je de muziek ook nog wat meer waarderen. Ik heb het over The Cure. Ja! Echt zo te gek op Rock Werchter en op Pinkpop. Het was een muzikale beleving. Wat ik al zei, niet alle nummers die je kon ik helemaal meezien of wat dan ook. Maar de nummers waar je dat dan wel mee kan doen. Och. Wat is dat live ontzettend goed. Ik snap het ook wel. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Nummer 657 in de Kink album top 1000.

Heaven. Hier op Kink Alternative Rock Radio in de Kink album Top 1000. Just Like Heaven en Why Can't I Be You, die je hiervoor hoorde, staan beide op Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Nummer 657. In die mooie lijst met de beste albums ooit gemaakt. Waar overigens dank voor je stem. Want ja, potverdorie, Why Can't I Be You is mijn persoonlijke favoriet dan ook van The Cure. Gaan we een stapje verder. Naar nummer 656. Walls van Kings of Leon staat op die plek. Ik wil er geen moment verder aan verspillen. Daarom nu Waste a Moment. Kings of Leon, nu op Kink.

Nummer 656 in de Kink Album Top 1000. Het album Walls van Kings of Leon. Daarvan hoorde je zojuist Find Me. Ik zat iets meer dan anderhalf uur geleden zat ik even met collega Stefan Koren. We praten over die Kink Album Top 1000. En dan vraagt hij, wat voor albums heb jij allemaal vanavond? Dan had ik het over dit album. Het is namelijk van een artiest die je niet vaak op Kink hoort.

en die mocht ik gebruiken, zei hij. Stefan zei namelijk, het is het beste album om dronken op naar huis te fietsen na een mooie kroegenavond. Nou, die ken je in je zak steken, John Mayer. Nummer 655 in de Kink album Top 1000. John Mayer, nu Waiting on the World to Change.

0: Het album Continuum van John Mayer staat in de Kink album top 1000 tot nummer 655. Zometeen een album van Buffalo Tom in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Dat album waar Taillights Fade op staat. Moet ik het wel goed zeggen, Jim?
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.

0: Top 1000.
1: Met nu het album Let Me Come Over van Buffalo Tan. Daarvan hoor je nu Tail Lights Fade.
2: Nummer 654.

Mineral van Buffalo Tom staat op Let Me Come Over, de nummer 654 in de Kink album Top 1000. Je ziet ze niet, maar je hoort ze wel. De mensen achter Travis, het album The Invisible Band, is namelijk nu aan de beurt. 653 staat dat album in de Kink album Top 1000. Zometeen hoor je daarvan Side, maar eerst even de keel schrapen voor Sing. Travis, nu op Kink.

0: 653. Op die plek staat The Invisible Band, het album van Travis.
1: King, album top 1000.
0: Daarvan hoorde je Side en ook nog Sing hier op Kink. Het is tijd voor een album van onze eigen Hollands geboden. Faceshifters. Het is een band die echt ontzettend veel fijne pleurenserie kunnen maken. Zo nu en dan ook wel de gevoelige kant op zoek hoort. Afgelopen jaar zijn ze vooral heel veel bezig geweest met Faceshifters Play Nirvana, waar ze vooral een ode brengen aan het album Nevermind. En dat kunnen ze goed, jongen. Maar ik moet ook zeggen dat hun eigen materiaal meer dan de moeite waard is om eens op te zetten. Case in point, nummer 652 in de Kink album top 1000. Brand new plan van Faceshifters, daarvan hoor je zometeen Crawling, maar eerst Hurdles.

Shifters en Crawling van het album Brand New Plan op nummer 652 in de Kink album Top 1000. We bleven even lekker bij goede albums van Nederlandse makelij. Nu aan de beurt namelijk Nits in the Dutch Mountains. Daarvan hoor je nu de titeltrack 651 in de Kink album Top 1000.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Nou, dat is niet Nits. Je hoorde namelijk de Nits in de Dutch Mountains, de titeltrack van de nummer 651 in de Kink album Top 1000, waar je zometeen nog een track van hoort. En ook Frank Turner komt eraan met het album Positive Songs for Negative People.
2: Kink. Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu

0: lekker thuis blijft.
1: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
2: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
5: 80.000.
6: Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weurt bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.

0: Frank Turner, Josephine, hoorde je in de Kink album top 1000 op nummer 650. Althans, Josephine is al een track van een album. En dat album dat heet Positive Songs for Negative People.
1: Kink. Album top 1000.
0: Sowieso echt een topnaam voor een album. Positive Songs for Negative People. Ik denk dat we dat allemaal wel wat meer kunnen gebruiken, toch? Sowieso Positive Songs. Alhoewel, als je even behoefte hebt om even gewoon heel erg treurig te doen, als een soort van uitlaatklep, dan is muziek, ook muziek dat staat in de Kink Album Top 1000, daar een hele goede uitweg voor. Alhoewel dat nu niet per se aan de orde is, althans op dit moment. Zometeen, namelijk Queen, A Kind of Magic, dat album komt eraan, of althans een track van dat album. Maar eerst 649 is voor Stereophonics. Het album You Gotta Go There, The Comeback. Daar staat Madam Haiga staat erop. En ook deze Stereophonics plaat die je regelmatig op Kink hoort, want het is zo ontzettend lekker. Maybe Tomorrow, Stereophonics, de Kink album top 1000.

0: King album, top 1000. Queen, A Kind of Magic, dat is het album waar het over gaat, nummer 648. Daar staat hij op in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Dan kan je misschien denken, ja, maar Jim, die titeltrack, die is ook te gek, hè? Ben ik helemaal met je eens. Die hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Trigger Happy Hand staat op het album Battle for the Sun.
1: King Album Top 1000.
0: En dat album van Placebo is dan te vinden op nummer 647 in de lijst met de fijnste alternative rock albums ooit gemaakt. Met nu aan de beurt 646. Die komt na 647. You Don't Say Jim. Nee, klopt. Het is het tweede album van Razorlight. Misschien toch wel het album van Razorlight met in ieder geval twee van de bekendste tracks van de band. Het is een album wat daarom erg geliefd is. Dat merk je ook aan de positionering in de Kink Album Top 1000. Toch is frontman van Razorlight, Johnny Borrell, niet altijd tevreden geweest over dit album. Hij heeft er ongeveer 10 jaar na verschijnen, zei hij erover. Van ja, dat album hè, heeft een beetje de deuren geopend voor middelmatige muziek in Groot-Brittannië. Ja, ik vind dat dan persoonlijk weer veel te kritisch. Je kan natuurlijk zeggen, ja, weet je, het is niet het meest

Razorlight. Het album Razorlight is te vinden in de Kink Album Top 1000 op nummer 646. Afgelopen weekend was Rock Werchter, vele hoogtepunten daar uiteraard, veel mooie dingen gezien. Een van de dingen waarvan ik een beetje baal dat ik op dat moment een radio-uitzending had, en dat heb ik niet vaak hoor, dat ik baal dat ik een radio-uitzending heb, maar toch wel stiekem even via scherm een beetje mee kunnen krijgen, dat is David Byrne. Die stond in The Barn, dat is zeg maar een heel groot, een soort van Ziggo Dome-achtig podium, wat gewoon op dat festivalterrein van Werchter neergeploft wordt elk jaar. En van wat ik op die schermen zag, ik vond het echt helemaal te gek. En om mij nou de allergrootste fan van Talking Heads te noemen, absoluut niet. Maar ik vond de show die gaf, en nogmaals, dat was gewoon via het scherm. Hè. Ik was er niet eens echt zelf daadwerkelijk bij. Dan denk ik, oké, nou, dat moet ik nog een keertje meemaken. David Byrne live dus. David Byrne, de frontman van Talking Heads. Nummer 645 te vinden met dit album, Remain in Light. Daarvan hoor je zometeen Cross-Eyed and Painless. Maar eerst Once in a Life.

0: Cross-Eyed en Painless. Afkomstig van het album Remain in Light van Talking Heads.
1: Kink, album top 1000.
0: Staat op nummer 645 in de lijst met de beste albums ooit gemaakt die jij en de medekinkers hebben uitgekozen. Op dit moment zetten we de Kink album top 1000 even op pauze. Morgen vanaf 7 uur, dan gaat hij weer door. Dan aan de beurt, onder andere My Chemical Romance, maar ook The Verve Pipe en Queen's Pleasure. Daar ben ik ontzettend blij mee. Vooral omdat dit dan het laatste jaar is dat Queen's Pleasure nog actief zal zijn. Ja, daar ben ik best wel verdrietig over. Goed, tot over dus de Kink album top 1000 voor nu dus. Morgen vanaf 7 uur gaat hij weer verder. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur nog steeds veel Final Alternative the Wrak. Want dat is de reden waarom je naar Kink luistert. Zometeen onder andere de nieuwe single van Weezer. Maar ook Editors, Youngblood en Steeler's Wheel komen eraan. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Kijk, die

0: accountjediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Traan is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Traan heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. Kink.

Kink.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Toch een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad.

opgeleid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. King.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, Inflame.

0: ogen. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Kink.

0: Kink.
1: Dit is het station van Black Keys. Nirvana. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetballers...